0: zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Better days are coming,

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: We gaan zo werken, ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht. Kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: vanaf 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. En verpleeghuis Talmahof in Emmeloord werkt aan vernieuwing. Meer nieuws straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, ja, het wordt een goede morgen, want als je naar buiten stapt, ik vond het een beetje raar warm eigenlijk. Wel
1: nou,
4: lekker,
1: dat vond ik gisteravond al.
4: Ja, hè?
1: Ik was een hele tijd aan het wandelen. Nou, ik kwam ook heel veel mensen in t-shirtjes en korte broeken tegen. Ja. Maar het was echt heel warm, ja.
4: Kon je je warmte een beetje kwijt tijdens de wandeling?
1: Nou, ik heb daarna nog maar even lekker gedoucht.
4: Ah, heel fijn, heel fijn. Voor een frisse start van deze dag.
1: Met
4: een
1: van deze Prinsjesdag, hè?
4: Ja, ook dan nog.
1: Ja.
4: Jij komt er zo op. Ik ga eerst wat anders vertellen wat we het nieuws hebben, want... Samenwerken in de zorg in Emmeloord gebeurt dat op het gebied van revalidatie, verpleegzorg en fysiotherapie. En je hoort straks een van de patiënten die daar baat bij heeft.
1: Nou ja, en de koning houdt later vandaag natuurlijk de troonrede. Op de ochtend van Prinsjesdag hoor je waaraan Flevolanders ons geld willen uitgeven. Die laten we zo meteen aan het woord.

0: Hungry Heart van Bruce Springsteen. 6:06 op dinsdag 15 september. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Verpleging, fysiotherapie en revalidatie. Je zou denken dat die in een zorgcentrum standaard met elkaar samenwerken. Toch zijn die behandelingen vaak ondergebracht bij verschillende organisaties en ook nog eens op verschillende plekken.
0: Nou, in Emmeloord proberen ze daar verandering in te brengen. Daar willen ze juist samenwerken, zegt Bram de Blois van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
2: Dit is een wat oudere locatie, die is echt aan vervanging toe. En we gaan nu naar een nieuwe locatie, maar we gaan niet alleen de locatie verhuizen, maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
3: Dus wonen, revalideren, fysiotherapie en andere behandelingen straks allemaal onder één dak. Voor mensen zoals Jannes betekent dat dat de zorg tijdens en na zijn verblijf beter op elkaar moet aansluiten.
4: In de loop der jaren begon ik moeilijker te lopen. En onderwijl is er zijn de zenuwen van het been afgestorven. En toen ging het snel hard achteruit.
3: Als hij straks naar huis gaat, blijft hij begeleiding krijgen bij het leren omgaan met zijn prothese. Je hoort Caroline Snoek, revalidatieverpleegkundige.
5: Meneer heeft dus een amputatie. Het is heel fijn dat wij dus meneer kennen en dat Revalidatie Friesland of Fysiomotion ook al betrokken is bij meneer, zodat de overgang straks naar huis allemaal soepeler verloopt.
3: En al die verschillende zorgverleners en patiënten op één plek heeft nog een ander voordeel.
2: Wat er concreet is veranderd is dat er mensen gewoon veel meer contactmomenten met elkaar kunnen hebben. Dat kan hier zijn in het restaurant tijdens een activiteit, maar ook buiten op het terras waar ze elkaar kunnen treffen. In de oefenzaal waar er geoefend wordt, maar ook op de gang waar men elkaar tegenkomt.
3: Jannes draagt daar in ieder geval graag zijn steentje aan bij.

0: Steven.
1: Heeft u nog een boodschap aan de mensen die hier werken?
0: Nou, ik geef ze allemaal Gods zegen toe. En dat het werk van hun nog lang mag blijven bestaan. Een grote kus van Jannes.
2: Van Jannes Mink.

0: Kingdom of Fear. 6:15 is het. Je hoorde Cameron Whitcomb bij Flevoland is wakker.
1: Op deze Prinsjesdag gaat het over geld, plannen en keuzes. Nou ja, bij dit kabinet.
0: Heel veel keuzes. Nou ja, keuzes genoeg. Maar ja, wat gebeurt er precies? Mm-hmm. Dat is even afwachten. Nou, maar waar moet het geld dan worden besteed? Nou, dat vroegen wij op straat in Emmeloord.
2: Ik hoop dat er ooit eens een keertje wat de zorgkosten een beetje omlaag gaan. Dat we minder hoeven te betalen. Dat we een beetje mogen overhouden. En dat de benzineprijzen en de dieselprijzen een beetje naar iets normaals gaan. In plaats van dat ze nu bijna 3 euro moeten betalen. Ik gooi tegenwoordig ruwe diamanten in mijn auto, zeg ik. In plaats van dat ik gewoon benzine erin gooi.
3: Het is vandaag Prinsjesdag. Waar vinden jullie nou dat het geld naartoe moet gaan?
4: Een leuke dag voor de kinderen, springkussens op de deel, gewoon gezelligheid. Niet met de iPad en spelletjes, maar gewoon lekker buiten spelen. Maak er iets gezelligs van voor iedereen, voor alle leeftijden. Doe er een volwassenenbaan of niet. Gewoon zoiets. Iets waar iedereen beweging in krijgt en niet alleen stilstaat en of een markt alleen. Doe gewoon de hele deel volgooien met springkussens. Laat iedereen lekker buiten spelen.
5: De Lelylijn. De spoorlijn met een station in Emmeloord. Want maar het zal wel een wens blijven, maar ik hoop het wel. Ik hoop het nog mee te maken.
3: Ze geven ook vaak het geld aan de verkeerde dingen toe. Want ik snap dat door Defensie, daar is geld voor nodig natuurlijk, maar niet alles hoeft naar Defensie. En ook mensen die zorg nodig hebben. En dan met bijvoorbeeld medicatie. En dan moeten ze meer gaan betalen voor medicatie die hun in leven houdt bijvoorbeeld. En dat is niet oké.
6: Okay. Hebben jullie nog iets wat jullie de minister mee willen geven samen?
4: Jeugdzorg.
6: En waarom vind je dat?
4: Hoe het nu allemaal gaat, wordt niemand geholpen. En gaat iedereen eerder de grond in dan dat ze mensen omhoog helpen. En met de tijden en het geld wat ze nodig hebben, dat wordt niet meer geleverd. Alleen maar gezeik. Het moet veel makkelijker en veel beter voor de jongeren die niet de kans hebben om bij hun ouders te wonen of buiten.
0: Ja. Nou, dat zijn nogal heftige
1: uitspraken.
0: Ongelooflijk. Zeg zometeen wat bericht uit binnen- en buitenland. Wat hebben we?
1: We hebben een concert. En dat was inhoudelijk niet bijzonder, maar voor je oren.
0: Dus ja, is lekker voor je oren. Billy Joel, Uptown Girl.

0: Uptown Girl van Billy Joel. Het is bijna 20 minuten over 6. Richten uit binnen en buitenland.
1: Een bijzondere concert gisteravond in de Melkweg in Amsterdam. Bij een optreden van de zanger Blauwtzoen stond het geluid zachter om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager, waardoor oordopjes niet nodig zijn, zegt initiatiefnemer Oormerk.
2: Het idee is ontstaan uit liefde voor de muziek. We gaan graag naar concerten, doen dan vaak ook oordoppen in, omdat we het te hard vinden staan. En dan merken we dat we altijd wat kwaliteit verliezen. We dachten, kan het niet anders? Kunnen we niet de oordoppen uitdoen en het volume bij het podium naar beneden brengen? Je moet je voorstellen dat dat ongeveer 2 keer zo zacht is. Dus echt een heel groot verschil. Maar het is weer niet te zacht. Het is geen fluisterconcert.
0: Klinkt eigenlijk heel logisch, hè?
1: Ja, we zijn steeds harder gegaan met z'n allen. En dan moeten we ook weer een keertje terug.
0: En dan door die oordoppen in. En dan, dit is eigenlijk wel
1: En natuurlijk heb je dan kwaliteitsverlies. Ja, de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat.
0: Dan naar wat nieuws uit de kranten van deze dinsdag. Mensen die televisie kijken via Ziggo kunnen niet langer om de reclameblokken heen zonder klanten daar vooraf duidelijk over te informeren. Zijn de mogelijkheden om reclames van commerciële zenders door te spoelen sinds 1 september veranderd, schrijft de Telegraaf. Zo is het bij RTL en bij Talpa-zenders niet meer mogelijk om al die verschrikkelijke reclames door te spoelen, tenminste zolang de uitzending loopt.
1: Oké. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens, zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon, blijkt uit een onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Opmerkelijk genoeg geldt het ook voor de kiezers van vrijwel alle rechtse partijen, onder wie de VVD.
0: Want, dat is echt opmerkelijk, de VVD.
1: In de coalitie, dat weet je, blokkeert de VVD de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens.
0: Ja, daarom. Nou, nog maar eens goed praten met de achterban dan, VVD.
1: Doet me trouwens denken aan een plan van een belastingkundige of een wiskundige, dat weet ik niet, maar die zei, je kunt alle inkomstenbelasting afschaffen als we op alle vermogens 8,75% heffen. Dat zijn we er.
0: We gaan het zien. Nog even wat nieuws uit het Nederlands Dagblad. Als werkgevers denken dat je christen, moslim of atheïst bent, maak je minder kans op een sollicitatiegesprek. Oké, wacht even. Christen, moslim of atheïst, dan maakt niemand kans op een sollicitatiegesprek.
1: Ja, nee, ik vind het zo wel laber. Of je moet zeggen, nou, ik ben ietsist.
0: Ja, maar er blijft toch niet veel over?
1: Nee, nou ja.
0: Nou ja, goed. Ik zou het wel niet snappen.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. Hij sloeg meerdere keren toe op Schiphol. Bij zijn aanhouding werden in zijn koffer nieuwe telefoons, parfums en cosmetica gevonden. De man liep tegen de lamp toen hij probeerde een flesje appelsap.

0: vooral de poep tasten het kunstwerk aan. Een glazen stolp en schuifdeuren houden de duiven nu op afstand. En daar hoor je zo meteen veel meer over.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Blauwzoen heeft gisteravond een concert gegeven waar het geluid zachter stond. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig en moet het gehoorschade voorkomen.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Temperaturen rond zonsondergang van 18 of 19 graden en in de nacht dalend naar zo'n 15 of 16 graden. Het blijft dan ook gewoon droog en morgen staat dan een zomerse dag op het programma. Met temperaturen van maar liefst 23 of 24 graden. En lokaal tikken we misschien zelfs wel de zomerse 25 graden aan. In de eerste instantie schijnt de zon daarbij flink, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En dan krijgen we met name in de avonduren te maken met enkele regen- en onweersbuien.
3: En daar is de eerste file alweer. A28, Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Vathorst 4 minuten. Flitser op de A27, Hilversum Almere bij 108,5.
4: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: naar de Poldertoren in Emmeloord.
1: Ja, daar valt wat bijzonders te zien, want de figurenomloop draait weer. Een verslag van Arie Meijer.
2: Sta je ver af, dan is het bijna niet te zien. Maar hoe dichterbij je komt, maar vooral ook kijk je op het juiste tijdstip, dan kun je de figurenomloop van de Poldertoren in Emmeloord zien draaien. Evert de Graaf is een echte Poldertorenkenner en hij vindt het geweldig dat de omloop weer werkt.
3: Ja, ik ben blij, absoluut. Als echte polderman gaat er wat door je heen. Heeft lang geduurd, maar uiteindelijk is het er.
2: Toch is de figurenomloop en de Poldertoren nog geen fijn huwelijk geweest.
3: Al tijdens de bouw van deze Poldertoren, 1959, toen wilden ze graag zo'n figurenomloop hebben. Niet de architect, maar de bouwmeesters van de Noordoostpolder. Die wilden dat graag. Maar ze konden geen poppenmaker vinden, dus het ging niet door. De opening was er al in de muur, ze hebben er maar een schot voor getimmerd, klaar.
2: Pas in 1992 wordt een computergestuurde figurenomloop geplaatst. Daarop is een schouwspel zichtbaar van 6 onderdelen, met onder meer een mammoet en een oermens.
3: Het is een reis door de geschiedenis van de prehistorie tot nu. Ik bedoel, vanaf 1200 kwam hier de Zuiderzee en dobberden hier koggerschepen rond. Een beroemd schip, hier op de Zuiderzee. Nu Noordoostpolder, vanaf 1942. De boer beheert het land met zijn combine en industrialisering natuurlijk. Dat stelt het voor. Het is een compleet plaatje van 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 6 bedrijven.
2: Toch zijn die 6 bedrijven niet lang zichtbaar voor de mensen op straat. Want de figurenomloop is al snel weer buiten bedrijf.
3: Er vliegen hier duiven. En die duiven die schijten erop. En het is mechaniek, het zijn kettingen, het zijn motortjes. Het was zo gebeurd. En ook hier aan de binnenkant begonnen duiven te nestelen. Dus poppetje gezien, kastje dicht. Dicht schroeven maar weer.
2: In 2010 proberen ze het weer. Met de duiven opnieuw als winnaar.
3: Verloren wedstrijd. Van die duiven win je niet. Het was zo weer vastgescheten.
2: Nu de Poldertoren in het afgelopen jaar is gerestaureerd, is ook de figurenomloop aangepakt. En ze proberen de duiven dit keer te slim af te zijn.
3: Nou, dat zie je. Er zit nou een grote kast omheen hier aan de binnenkant. Hier kan er geen duif meer bij. En ook aan de buitenkant zit nu een glazen stolp. Als het goed is kunnen er aan de buitenkant nu ook geen duiven meer komen. De tijd zal het leren, maar ik heb er goede hoop voor.
0: En dat zei Poldertoren liefhebber Evert de Graaf uit Emmeloord.

0: Everdream van Alex Warren zometeen. Wat zaken die gisteravond erbij kwamen op radio en tv.
1: Een mooie prijs voor een Nederlandse frietkar.

0: Diana Ross, I'm coming out. Het is 6:15 geweest. Wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Dat is vooral de radio dit keer, maar dat maakt niet uit. In het Oog op Morgen sprak oud-secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer over de Russische droneaanval op de passagierstrein in Oekraïne. Het echte doelwit zou een diplomatentrein zijn geweest, met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, een Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson, oud-premier van Groot-Brittannië.
0: Oh ja, daar hadden we het gisteren ook al over natuurlijk.
1: Ja. De Hoop Scheffer zei dat een gepaste reactie voor de NAVO lastig is, omdat de manier van oorlogsvoering sterk is veranderd sinds de oprichting van de NAVO.
2: Die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en, ja, en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
0: En langs de lijn en omstreken ging het over een Deens onderzoek naar fietshelmen. Breng je het aantal hoofdverwondingen terug als je die helm opzet? Nou, daar lijkt het wel op. Klinkt ook heel logisch natuurlijk. Maar uit dit onderzoek bleek dat 6 op de 10 patiënten geen helm droegen. Toch adviseert Kees Bakker van de Fietsersbond mensen niet per se om een helm te dragen. De focus zou meer op de veiligheid van de omgeving moeten liggen, zegt hij.
3: Je merkt dus dat als de overheid heel erg gaat focussen op de helm, dat ze andere maatregelen niet nemen. Je ziet in Denemarken dat ze eigenlijk die maatregelen gewoon niet hebben genomen die het veiliger maakt voor fietsers. En dus het totale systeem wordt onveiliger door heel erg te focussen op die helm.
1: Ja, ja.
0: En we blijven bij langs de lijn en omstreken.
1: Ja, dan ging het over de Nederlandse frietbakkers Frenkie van Hintum en Koen van Oosten. Ze krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun hulp in het door oorlog geteisterde land. 4 jaar geleden begonnen ze met een frietkar aan de grens. En dit groeide uit tot een heuse grote hulporganisatie. Frietbakken is niet het enige wat deze twee mannen in het gebied doen, vertelde van Hintum.
4: Wij evacueren mensen vanaf het front. We hebben daarvoor een gepantserde auto. Wij vangen dat soort mensen op in onze eigen vluchtelingenopvang in Dnipro. Wij organiseren kindervakanties voor kinderen vanuit het front in wat veilige gebieden in Oekraïne. Ouderen. We zijn eigenlijk heel breed bezig met allerhande werkzaamheden. Net dat op ons pad komt.
1: Om hulp te bieden komen Van Hintum en Van Oosten ook in gebieden waar het onveilig is.
4: Het is wat je tegenkomt. Wij zijn begonnen inderdaad met frietbakken. En op een gegeven moment was het een keer iemands huis was beschadigd. Dus dan liet je het dak repareren. En voordat je het weet zit je er op een of andere manier diep in. Want je komt mensen tegen en je merkte dat omdat je die steun hebt hier in Nederland, dat je dingen kunt doen die niet iedereen kan doen. Ja. En dus kunnen wij best wel veel mensen helpen en soms echt levens veranderen.
1: En wat fragmenten die je misschien hebt gemist?

0: Dit is Flevoland.
1: Dat we minder hoeven te betalen, dat we een beetje mogen overhouden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik hoop het wel, ik hoop het nog mee te maken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
0: Dit is Flevoland.
4: Die turf vaart toch gebleven.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. En verpleeghuis Talmahof in Emmeloord werkt aan vernieuwing.
10: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle 3 uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
12: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
11: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
13: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
14: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
11: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Ik zit eens even te kijken op het kaartje van de Nederlandse spoorwegen. Zie je allemaal rode lijnen waar de treinen niet rijden. En zijn er best veel in het midden en het oosten en het noorden van het land. Alleen in Flevoland heb je geen rode lijnen. Maar ja, als je daarna nog verder wil, dan wordt het niet veel soep vandaag.
16: Als je naar Zwolle wilt, als je verder naar het noorden wilt, dan
15: naar Meppel.
16: Moet je toch echt een ander vervoermiddel gaan zoeken.
15: Ja. De auto dan maar aan de file staan hier, dan weet je dat alvast. A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Strand Nulde, 10 minuten. En tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk 11. En 305 Dronte richting Almere tussen Harderwijk en Zeewolde 6 minuten. De flitsers A27 Hilversum Almere bij 108,5. En A6 Lelystad-Muiderberg 62,2. Zometeen in het nieuws gaan we het hebben over samenwerken in de zorg. In Emmeloord gebeurt dat op het gebied van revalidatie, verpleegzorg en fysiotherapie. Maar je hoort straks ook een van de patiënten die daar baat bij heeft.
9: Ja, en de koning houdt natuurlijk later vandaag de troonrede. Nou, op de ochtend van Prinsjesdag hoor je waaraan Flevolanders het geld willen uitgeven. Dat laten we zometeen aan je horen.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
24: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
25: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
26: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
27: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
28: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Talk to Me van Damiano David, Tyler en Nile Rodgers.
1: Wat denk je?
0: 8 minuten over 7. Goedemorgen.
2: Zou het een klassiekertje worden deze? Dat hij nog jaren meegaat. Ik vind het best een goede plaat ook voor over 15 jaar eigenlijk.
0: Zou zomaar kunnen.
2: Okay. Verpleging, fysiotherapie en revalidatie. Je zou denken dat het in een zorgcentrum standaard met elkaar samenwerkt. En toch zijn die behandelingen vaak ondergebracht bij verschillende organisaties. Ach, en rodigers op verschillende plekken.
0: Nou, in Emmeloord proberen ze daar verandering in te brengen. Daar willen ze juist samenwerken. Dat zegt Bram de Blois van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
3: Dit is een wat oudere locatie. Die is echt aan vervanging toe. En we gaan nu naar een nieuwe locatie. Maar we gaan niet alleen de locatie verhuizen, maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
4: Dus wonen, revalideren, fysiotherapie en andere behandelingen straks allemaal onder één dak. Voor mensen zoals Jannes betekent dat dat de zorg tijdens en na zijn verblijf beter op elkaar moet aansluiten.
5: In de loop der jaren begon ik moeilijker te lopen. En onderwijl is er zijn de zenuwen van het been afgestorven. En toen ging het snel hard achteruit.
4: Als hij straks naar huis gaat, blijft hij begeleiding krijgen bij het leren omgaan met zijn prothese. Je hoort Caroline Snoek, revalidatieverpleegkundige.
6: Meneer heeft dus een amputatie. Het is heel fijn dat wij dus meneer kennen en dat Revalidatie Friesland of Fysiomotion ook al betrokken is bij meneer, zodat de overgang straks naar huis allemaal soepeler verloopt.
4: En al die verschillende zorgverleners en patiënten op één plek heeft nog een ander voordeel.
3: Wat er concreet is veranderd, is dat er mensen gewoon veel meer contactmomenten met elkaar kunnen hebben. Dat kan hier zijn in het restaurant tijdens een activiteit, maar ook buiten op het terras waar ze elkaar kunnen treffen. In de oefenzaal waar er geoefend wordt, maar ook op de gang waar men elkaar tegenkomt.
4: Jannes draagt daar in ieder geval graag zijn steentje aan bij.

0: geven.
1: Heeft u nog een boodschap aan de mensen die hier werken?
0: Nou, ik geef ze allemaal Gods zegen toe. En dat het werk van hun nog lang mag blijven bestaan. Een grote kus van Jannes.
2: Van Jannes Mink.

0: het toch een heerlijk nummer. Choose in Texas van Ella Langley. Het is bijna 7:15. En dan is het dus...
1: Tijd voor het weer met Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Wouter, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Ja, het is een warme start deze dinsdag. Nou.
2: Zeker, ja. Er hangt wel wat mist nog her en der op dit moment. Maar de zon breekt snel door en dan gaat de temperatuur inderdaad flink oplopen. 23 tot lokaal wel 25 graden vanmiddag. En er staat ook maar weinig wind bij. Dus dat betekent met recht een echte nazomerdag.
0: Ja, heerlijk. Gaan we lekker van genieten.
1: Ja, ook in Den Haag zo warm? Even met de hoedjes en de kleding daar?
2: Nou, ik denk dat de afkoeling daar wel wat eerder komt. Zo halverwege de middag zal het daar nog een graad of 22 zijn. Maar ook dat is denk ik prima.
1: Dat is een mooie dag. Ik zou zeggen, hou vol, Wouter. Hou vol.
2: Dat gaat niet gebeuren.
1: Oh.
2: Nee. Vanavond krijgen we met een enkele bui te maken vanuit het westen. Heel lokaal kan daar onweer bij voorkomen. Maar de zwaarste buien zijn voor het oosten van Nederland en Duitsland bestemd. Gaan dus aan onze neus voorbij. En komende nacht is het dan alweer droog met temperaturen die dalen naar een graad of 13. Ja, en dan de komende dagen zien dat toch wel heel anders uit. Te beginnen met morgen. Dan trekken er flink wat buien over onze provincie heen. En met een stevige westenwind wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 18. Mm-hmm. En ook de dagen daarna temperaturen rond 18 graden met elke dag wel een paar buien. Pas in de loop van het weekend of begin volgende week wordt het wat droger en zonniger. Mm. En dan gaat de temperatuur weer oplopen naar zo'n 20 graden. Maar dat echte warme weer, dat zijn we na vandaag voorlopig wel even kwijt.
1: Oké, Wouter, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Op deze Prinsjesdag gaat het natuurlijk over geld en over plannen en over keuzes maken.
0: Ja, nou, dat is niet altijd makkelijk. Waar moet dat geld aan worden besteed? We vroegen het op straat in Emmeloord.
3: Ik hoop dat er ooit eens een keertje wat de zorgkosten een beetje omlaag gaan. Dat we minder hoeven te betalen. Dat we een beetje mogen overhouden. En dat de benzineprijzen en de dieselprijzen een beetje naar iets normaals gaan. In plaats van dat we nu bijna 3 euro moeten betalen. Ik gooi tegenwoordig ruwe diamanten in mijn auto, zeg ik. In plaats van dat ik gewoon benzine erin gooi.
4: Het is vandaag Prinsjesdag. Waar vinden jullie nou dat het geld naartoe moet gaan?
5: Een leuke dag voor de kinderen, springkussens op de deel, gewoon gezelligheid. Niet met de iPad en spelletjes, maar gewoon lekker buiten spelen. Maak er iets gezelligs van voor iedereen, voor alle leeftijden. Door een volwassenenbaan of niet. Gewoon zoiets. Iets waar iedereen bewegingen krijgt en niet alleen stilstaat. En of een markt alleen. Doe gewoon de hele deel volgooien met springkussens. Laat iedereen lekker buiten spelen.
6: De Lillielijn. De spoorlijn met een station in Emmeloord. Want, maar het zal wel een wens blijven, maar ik hoop het wel. Ik hoop het nog mee te maken.
7: Ze geven ook vaak het geld aan de verkeerde dingen toe. Want ik snap dat Defensie, daar is geld voor nodig natuurlijk. Maar niet alles hoeft naar Defensie. En ook mensen die zorg nodig hebben. En dan met bijvoorbeeld medicatie. En dan moeten ze meer gaan betalen voor medicatie die hun in leven houdt bijvoorbeeld. En dat is niet oké.
4: Hebben jullie nog iets wat jullie de minister mee willen geven samen?
5: Jeugdzorg.
4: En waarom vind je dat?
5: Hoe het nu allemaal gaat, wordt niemand geholpen en gaat iedereen eerder de grond in dan dat ze mensen omhoog helpen. En met de tijden en het geld wat ze nodig hebben, dat wordt niet meer geleverd, alleen maar gezeik. Het moet veel makkelijker en veel beter voor de jongeren die niet de kans hebben om bij hun ouders te wonen of buiten.
0: Dat is een korte samenvatting, ja. Alleen maar gezeik. Ja. Zeg zo meteen wat zaken van buiten deze provincie. Nou ja, dit treft ook wel Flevoland natuurlijk. Die treinstoring, hè?
1: Oh ja, grote
0: ellende.

0: Jeje, yeah, yeah, van Matt Bienko. Laten we eens even gaan naar wat berichten van buiten deze provincie. Nou ja, ook wel een bericht, ik zei het net al, dat ook Flevoland treft. Want ja, als je met de trein wilt...
1: Ja, in Flevoland gaan er nog wel, maar daarna een groot deel van het land rijden op dit moment weinig tot geen treinen. En dat komt door een grote storing. Volgens ProRail gaat het om een storing in het beveiligingssysteem.
2: En dan wordt het dus moeilijk om te kijken van, ja, rijdt er wel of geen trein? En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
1: Nou, door de storing zijn ook meerdere overwegen gesloten. En daar heeft het autoverkeer dan weer last van.
0: Nou, of stapvoet. Heel ouderwets boemeltje.
1: Ja.
0: Dat is wel...
1: Pak dan de fiets maar dan.
0: Tegen alle haast in de maatschappij in. Nou ja, het heeft misschien wel wat. Maar ze weten nog niet waardoor het komt, hè, die storing.
1: Nee, dat is het vreemde.
0: Ja, nou ja. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een sportvliegtuigje zijn Nederlanders. Het gaat om een man van 57 jaar uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Over de oorzaak is nog niet veel bekend, zegt deze verslaggever.
3: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en in het weiland neerstort.
0: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer.
1: De man die zaterdag overleed in Rotterdam nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike. Dat heeft de politie bevestigd aan NRC. De Rijksrecherche onderzoekt of de agenten zich aan de geweldsinstructie hielden. Advocaat Roethof staat de nabestaanden bij.
4: De minister zegt, wij willen niets horen van geweldsinstructies. Wij vinden dat hier sprake is van doodslag. Althans mishandeling met de dood en gevolgen. In ieder geval dood door schuld, door de roekeloosheid. Dus daarvan gaat wel aangifte gedaan worden. Dat gaat gebeuren.
1: Gisteravond was er in Rotterdam een stille tocht voor de man.
0: Zanger en gitarist Blauwtsoen heeft gisteravond in de Melkweg in Amsterdam een concert gegeven waar het volume 10 decibel lager stond. Nou, dan heb je geen oordopjes nodig. Maar ja, hoe werd dat dan beleefd door het publiek?
5: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
6: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
0: Oké, nou, het is de bedoeling dat er een keurmerk komt voor zalen waar die muziek dan inderdaad zachter staat. Ik heb nog nooit oordopjes in gehad bij een concert.
1: Ik ook niet.
0: Wat zei je?

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. Hij sloeg meerdere keren toe op Schiphol. Bij zijn aanhouding werden in zijn koffer nieuwe telefoons, parfums en cosmetica gevonden. De man liep tegen de lamp toen hij probeerde een flesje appelsap te stelen. De Almeerder is sinds 2008 al meerdere keren veroordeeld voor diefstal. Talma Hof in Emmeloord werkt aan vernieuwing. Naast verpleeghuiszorg wordt er ook fysiotherapie en revalidatie geboden. En het wordt gecombineerd in het nieuw te bouwen pand aan de Urkerweg. Bram de Blois van zorggroep Oude en Nieuwe Land.
15: We gaan niet alleen de locatie verhuizen, maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
14: De onwelwording van een Zweedse atleet was een tragische gebeurtenis. Tijdens de Challenge Almere Amsterdam. Toch was het geen reden om het evenement stil te leggen, zegt de organisatie. De inzet van hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, viel uiteraard op, maar de hulpactie verliep gestroomlijnd en had weinig impact op de triathlon zelf. De atleet overleed later in het ziekenhuis. Volgens de organisatie is dat op verzoek van de familie een dag stilgehouden. En burgemeester Bart Jaspers-Vaaier van Urk is vereerd met de komst van koningin Maxima naar Urk. Ze komt over 2 weken op bezoek en dan gaat ze onder meer naar een kerk, een jongerencafé en een zorginstelling. Jaspers-Vaaier noemt het een kans voor Urk om te laten zien waar de lokale gemeenschap sterk in is. Meer nieuws op Web & App.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden nauwelijks treinen door een grote storing in het systeem dat aangeeft of treinen veilig over het spoor kunnen gaan. Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. De regering Trump mag geen strenge regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof

0: graden. Morgen verloopt behoorlijk wisselvallig met temperaturen van slechts 17 of 18 graden. Daarmee is het net aan de koele kant voor deze tijd van het jaar. En verder trekt een flink aantal buien over onze provincie.
1: Verkeersinformatie, storing dus bij de trein. Ga goed voorbereid op pad als je denkt van nou, ik ga eens even mijn reis plannen. Maar ook de NS reisplanner, die heeft met vertraging te maken, want iedereen zit op dat.
2: Ja, het ding is overbelast, hè? Ja.
1: Die is alweer overbelast.
2: Nou ja, misschien kun je thuis werken.
1: Ja, of anders met de auto. Heb je wel files op de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Ermelo en Harderwijk-Zuid, 7 minuten. En verderop voor Vathorst, 11 minuten. De N50, Emmeloord-Zwolle, voor Hattemerbroek, 7 minuten. En de andere kant op voor Kampen, 8. En 305 Dronten Almere voor Zeewolde. 6 minuten. Flitsers A27. Hilversum Almere 108,5. A6. Lelystad Muiderberg 62,2. En bij Ens staat er ook weer een op de N50. 263. Dat is alles. En zometeen een veel mooiere pondertoren in Emmeloord.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, je moet wel een beetje geduld hebben. Hè? Dat is, soms is dat nodig. Het is niet altijd leuk.
1: Ja, het liedje is al 50 jaar oud, joh.
0: Ja, dat is wel. Maar ja, dat is nog steeds een waarheid als een koe, toch? It will come in time. Het is 8 minuten over 7:30.
1: Ja, we hebben een blij bericht voor inwoners van Emmeloord en de andere mensen in Noordoostpolderen. Want dat gaat namelijk over de.

0: Schildertoren.
1: Ja, zeker. Er valt weer wat bijzonders te zien. Want de figurenomloop, die draait weer. Verslaggever Arie Meijer.
2: Sta je ver af, dan is het bijna niet te zien. Maar hoe dichterbij je komt, maar vooral ook kijk je op het juiste tijdstip, dan kun je de figurenomloop van de Poldertoren in Emmeloord zien draaien. Evert de Graaf is een echte Poldertorenkenner en hij vindt het geweldig dat de omloop weer werkt.
3: Ja, ik ben blij, absoluut. Als echte polderman gaat er wat door je heen. Heeft lang geduurd, maar uiteindelijk is het er.
2: Toch is de figurenomloop en de Poldertoren nog geen fijn huwelijk geweest.
3: Al tijdens de bouw van deze Poldertoren, 1959, toen wilden ze graag zo'n figurenomloop hebben. Niet de architect, maar de bouwmeesters van de Noordoostpolder. Die wilden dat graag. Maar ze konden geen poppenmaker vinden. Dus het ging niet door. De opening was er al in de muur. Ze hebben er maar een schot voor getimmerd. Klaar.
2: Pas in 1992 wordt een computergestuurde figurenomloop geplaatst. Daarop is een schouwspel zichtbaar van 6 onderdelen, met onder meer een mammoet en een oermens.
3: Het is een reis door de geschiedenis van de prehistorie tot nu. Ik bedoel, vanaf 1200 kwam hier de Zuiderzee en dobberde hier koggerschepen rond. Een beroemd schip hier op de Zuiderzee. Nu Noordoostpolder, vanaf 1942. De boer beheert het land met zijn combine en industrialisering natuurlijk. Dat stelt het voor. Het is een compleet plaatje van 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 6 bedrijven.
2: Toch zijn die 6 bedrijven niet lang zichtbaar voor de mensen op straat. Want de figurenomloop is al snel weer buiten bedrijf.
3: Er vliegen hier duiven. En die duiven die schijten erop. En het is mechaniek. Het zijn kettingen, het zijn motortjes. Het was zo gebeurd. En ook hier aan de binnenkant begonnen duiven te nestelen. Dus poppetje gezien, kastje dicht. Dichtschroeven maar weer.
2: In 2010 proberen ze het weer. Met de duiven opnieuw als winnaar.
3: Verloren wedstrijd. Van die duiven win je niet. Het was zo weer vastgescheten.
2: Nu de Poldertoren in het afgelopen jaar is gerestaureerd, is ook de figurenomloop aangepakt. En ze proberen de duiven dit keer te slim af te zijn.
3: Nou, dat zie je. Er zit nou een grote kast omheen hier aan de binnenkant. Hier kan er geen duif meer bij. En ook aan de buitenkant zit nu een glazen stolp. Als het goed is kunnen er aan de buitenkant nu ook geen duiven meer komen. De tijd zal het leren, maar ik heb er goede hoop voor.
4: Zij Poldertoren-liefhebber Evert de Graaf uit Emmeloord.
1: Nou, kom ik toch geregeld in Emmeloord. Ja? Ik heb het echt nog nooit gezien. Ja, ik moet er toch eens even nu voor gaan staan.
4: Ja, en een poosje
1: wachten. Om dat te aanschouwen.
4: Of de tijd opzoeken wanneer het is dat je erop loopt.
1: Ik ga gewoon 3 uur stilstaan bij die Poldertoren. Dan moet het een keer lukken,
4: ja,
1: toch?
4: Ja.

0: 8:15. De muziek van Sonmieu, heerlijk is dat toch? Zometeen staan we stil bij wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv. Radio, ja. Hè, vooral.
1: Ja, en daar was Jaap de Hoop Scheffer te horen, oud-NAVO-chef. En hij reageerde weer op die drone die op die trein terechtkwam vlakbij de Poolse grens. En hoe moet je daarop reageren als NAVO?
0: Je hoort er meer over na de muziek van Incognito. Don't you worry about a thing.

0: Ja, die trein, hè, dat gaat nog wel eventjes duren. Maar wij gaan het over andere zaken hebben. Wat er gisteravond voorbij kwam op radio en tv.
1: Radio en radio, daar houden we het even bij.
0: Ogenmorgen.
1: Daar was de oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. En hij liet zijn licht schijnen over die Russische droneaanval op de passagierstrein in Oekraïne. Ja, het echte doelwit zou een diplomatentrein zijn geweest, met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, de Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson, oud-premier van Groot-Brittannië. Nou, de Hoop Scheffer zei dat een gepaste reactie voor de NAVO lastig is, omdat de manier van oorlogsvoering sterk is veranderd sinds de oprichting van de NAVO.
2: Die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en, ja, en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
0: In Langs de Lijn en Omstreken ging het ook over de Nederlandse frietbakkers Frenkie van Hintem en Koen van Oosten. Zij krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun hulp in het door oorlog geteisterde land. 4 jaar geleden begonnen ze met een frietkar aan de grens. Nou, dat groeide uit tot een grote hulporganisatie. Frietbakken is niet het enige wat de twee mannen doen in het gebied, vertelde Van Hintem.
3: Wij evacueren mensen vanaf het front. We hebben daarvoor een gepantserde auto. Wij vangen dat soort mensen op in onze eigen vluchtelingenopvang in Dnipro. Wij organiseren kindervakanties voor kinderen vanuit het front in wat veilige gebieden in Oekraïne. Ouderen. We zijn eigenlijk heel breed bezig met allerhande werkzaamheden. Net dat op ons pad komt.
0: Ja, en om die hulp te bieden komen Van Hintem en Van Oosten ook in gebieden waar het onveilig is.
3: Het is wat je tegenkomt. Wij zijn begonnen inderdaad met frietbakken. En op een gegeven moment was het een keer iemands huis was beschadigd. Dus dan liet je het dak repareren. En ja, voordat je het weet zit je er op een of andere manier diep in. Want je komt mensen tegen en je merkte dat omdat je die steun hebt hier in Nederland, dat je dingen kunt doen die niet iedereen kan doen. Ja. En dus kunnen wij best wel veel mensen helpen en soms echt levens veranderen.
0: En dat was gisteravond op de radio. 10 minuten voor 8 inmiddels, Sam Smith. I'm not the only one.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat we minder hoeven te betalen, dat we een beetje mogen overhouden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik hoop het wel, ik hoop het nog mee te maken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
1: Dit is Flevoland.
5: Die turfvaart toch gebleven.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. En verpleeghuis Stalmenhof in Emmeloord werkt aan vernieuwing. Meer nieuws straks in het bulletin van 8:30.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
12: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
11: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
13: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
11: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
14: Treinstoring dus op 13 plekken in midden, noorden en oosten van Nederland. Net niet in Flevoland, maar wil je een stukje verder, dan heb je er geheid mee te maken. En dan denk je, nou, ik ga het even checken op ns.nl. Maar die website loopt vast en de app is ook moeilijk bereikbaar, omdat iedereen wil kijken natuurlijk. Dan zou je denken, zet dan bussen in NS, maar dat zijn te veel storingen op hetzelfde moment. Daar zijn geen bussen tegen opgewassen. Nou, dan misschien maar met de auto. Hier zijn de files. A27 Almere-Utrecht voor Eemnes, 4 minuten voor Rijnsweerd 5. A28 Zolle-Amersfoort voor Strand Nulde, ruim een kwartier. En voor knooppunt Hoevelaken bijna 20 minuten. Den 50 Emmeloord-Zolle voor Gattemerbroek 10 minuten. En de andere kant op voor Kampen 9. En N305 Dronten-Almere tussen Harderwijk en Zeewolde 7 minuten. Nog een redelijk normaal lijstje voor de dinsdag. Flitsers op de A6, Lelystad-Muidenberg 62,3. En op de N50 bij Ens 262,4. Dan straks in het nieuws gaan we het hebben over samenwerken in de zorg. In Emmeloord gebeurt dat op het gebied van revalidatie, verpleegzorg en fysiotherapie. Je hoort straks ook een van de patiënten die daar baat bij heeft.
10: Ja, en het is natuurlijk de derde dinsdag in september, dus Prinsjesdag. En daar hoort ook een troonrede bij. Maar ja, waar zeggen nou de Flevolanders van, daar moet het geld naartoe? Nou, wij gingen de straat op in Emmeloord.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
23: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
24: Hey,
22: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
25: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
26: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: minuten over 8 is het. Man at Work, Down Under.
1: Ja, het laatste nieuws even over de storing op het spoor. ProRail meldt zojuist dat de storing op het spoor sabotage lijkt. Er zijn materialen gevonden die bewust zijn neergelegd. En dat is alles wat ik op dit moment weet van de storing.
0: Ja,
1: 13 plekken.
0: Vraag je natuurlijk wel af wat voor materialen dat dan zouden kunnen zijn.
1: En wie het heeft gedaan en waarom. Maar dat komt allemaal nog.
0: Dat komt toch weer in een later stadium, ja.
1: Ja, eerst naar de verpleging en de fysiotherapie en de revalidatie. Ja, je zou denken dat het in een zorgcentrum standaard met elkaar samenwerkt. Toch zijn die behandelingen vaak ondergebracht bij verschillende organisaties en dan ook nog eens op verschillende plekken.
0: Nou, in Emmeloord proberen ze daar in ieder geval verandering in te brengen. Daar willen ze juist samenwerken. Dat zegt Bram de Blois van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
2: Dit is een wat oudere locatie. Die is echt aan vervanging toe. En we gaan nu naar een nieuwe locatie. Maar we gaan niet alleen de locatie verhuizen, maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
3: Dus wonen, revalideren, fysiotherapie en andere behandelingen straks allemaal onder één dak. Voor mensen zoals Jannes betekent dat de zorg tijdens en na zijn verblijf beter op elkaar moet aansluiten.
4: In de loop der jaren begon ik moeilijker te lopen. En onderwijl zijn de zenuwen van het been afgestorven. En toen ging het snel hard achteruit.
3: Als hij straks naar huis gaat, blijft hij begeleiding krijgen bij het leren omgaan met zijn prothese. Je hoort Caroline Snoek, revalidatieverpleegkundige.
5: Meneer heeft dus een amputatie. Het is heel fijn dat wij dus meneer kennen en dat Revalidatie Friesland of Fysio Motion ook al betrokken is bij meneer, zodat de overgang straks naar huis allemaal soepeler verloopt.
3: En al die verschillende zorgverleners en patiënten op één plek heeft nog een ander voordeel.
2: Wat er concreet is veranderd, is dat er mensen gewoon veel meer contactmomenten met elkaar kunnen hebben. Dat kan hier zijn in het restaurant tijdens een activiteit, maar ook buiten op het terras waar ze elkaar kunnen treffen. In de oefenzaal waar er geoefend wordt, maar ook op de gang waar men elkaar tegenkomt.
3: Jannes draagt daar in ieder geval graag zijn steentje aan bij.

0: Steven.
1: Heeft u nog een boodschap aan de mensen die hier werken?
0: Nou, ik geef ze allemaal Gods zegen toe. En dat het werk van hun nog lang mag blijven bestaan. Een grote kus van Jannes.
2: Ja, van Jannes Mink.

0: Mr. Know-it-all van Terry Swims. Het is bijna 7:15. Tijd dus voor het weer.
1: Ja, is het al 20 graden, Wouter van Bennebeek van Weerplaza?
2: Nee, nog net niet.
1: Oh.
2: Nee.
1: Het scheelt niet veel, hè?
2: Nee, het scheelt niet veel. Het is 18,5 op dit moment in onze provincie. Niet overal is het al heel zonnig. Er trekken wat wolkenvelden nog over. Maar geleidelijk aan zullen die toch de komende uren wel gaan verdwijnen. En wordt het op de meeste plaatsen zonnig weer met snel oplopende temperaturen. En dan wordt het vanmiddag her en der zelfs zomers warm met 25 graden. Zeker in stedelijke gebieden. Langs de grote wateren iets minder hoge temperaturen, maar ook daar wordt het toch wel een graad of 23. En met weinig wind en veel zonneschijn, ja, is het dan eigenlijk gewoon een heerlijke nazomerdag.
1: Prachtig.
2: Ja.
1: Hoe loopt dat af vanavond en vannacht?
2: Nou, vanavond is het in eerste instantie nog droog. Later kan een enkele bui vallen, verspreid over de provincie, maar heel veel zal dat niet voorstellen. De zwaarste buien zijn echt bestemd voor het oosten van Nederland en voor Duitsland, dus die gaan aan onze neus voorbij. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Maar dan zitten we wel in veel koelere lucht. En dat gaan we ook merken, want het koelt vannacht af naar 12 of 13 graden. En morgen is het dan echt een stuk minder warm dan vandaag. Met temperaturen van 17 of 18 graden als maximum. Er vallen flink wat buien, vooral morgenmiddag. Daar kan lokaal ook onweer bij voorkomen. En tijdens zo'n bui koelt het ook zomaar even af naar 14 of 15 graden, ook midden op de dag. En in combinatie met die stevige wind zal het dan wel echt herfstachtig aandoen.
1: Ja, komt er veel regen uit uw buien morgen?
2: Nou, ze trekken vrij snel, denk ik. Dus dat zal over het algemeen wel meevallen. Maar het zijn wel kortdurende stevige buien. Dus het kan zo af en toe best even flink doorregenen.
1: Ja, zo'n herfstachtige woensdag. Wat betekent dat voor de rest van de week?
2: Nou, voorlopig blijft het wel wisselvallig. Met geregeld een enkele bui. Langzaamaan neemt de buiigheid wel af. Met name vanaf het weekend. En dan gaat de temperatuur ook weer een beetje omhoog. Naar zo'n 20 graden. En kijken we dan alvast even naar begin volgende week. Dan lijkt echt een hoge druk boven onze omgeving te komen liggen. Met droger weer, meer zonneschijn en waarschijnlijk nog wat hogere temperaturen.
0: Oh, kijk, lekker.
1: Ja, ja. Wat snippendagen opnemen, als dat kan.
0: Ja. Ja, je hebt er nog een stuk of 23, toch?
1: Daarom, zo gaan die dingen. Wouter van Bennebeek van Weerplaza, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
0: Hoi.
1: Op deze Prinsjesdag gaat het over geld, over plannen maken en keuzes maken.
0: Ja, waar moet dat geld aan worden besteed? Nou, dat vroegen we op straat in Emmeloord.
3: Ik hoop dat er ooit eens een keertje wat de zorgkosten een beetje omlaag gaan. Dat we minder hoeven te betalen. Dat we een beetje mogen overhouden. En dat de benzineprijzen en de dieselprijzen een beetje naar iets normaals gaan. In plaats van dat we nu bijna 3 euro moeten betalen. Ik gooi tegenwoordig ruwe diamanten in mijn auto, zeg ik. In plaats van dat ik gewoon benzine erin gooi.
4: Het is vandaag Prinsjesdag. Waar vinden jullie nou dat het geld naartoe moet gaan?
5: Een leuke dag voor de kinderen, springkussens op de deel, gewoon gezelligheid. Niet met de iPad en spelletjes, maar gewoon lekker buiten spelen. Maak er iets gezelligs van voor iedereen, voor alle leeftijden. Door een volwassenenbaan of niet. Gewoon zoiets. Iets waar iedereen beweging in krijgt en niet alleen stilstaat. En of een markt alleen. Doe gewoon de hele deel volgooien met springkussens. Laat iedereen lekker buiten spelen.
6: De Lillielijn. De spoorlijn met een station in Emmeloord. Want ja, maar het zal wel een wens blijven, maar ik hoop het wel. Ik hoop het nog mee te maken.
4: Ze geven ook vaak het geld aan de verkeerde dingen toe. Want ik snap dat Defensie, daar is geld voor nodig natuurlijk. Maar niet alles hoeft naar Defensie. En ook mensen die zorg nodig hebben. En dan met bijvoorbeeld medicatie. En dan moeten ze meer gaan betalen voor medicatie die hun in leven houdt bijvoorbeeld. En dat is niet oké.
7: Hebben jullie nog iets wat jullie de minister mee willen geven samen?
5: Jeugdzorg.
7: En waarom vind je dat?
5: Hoe het nu allemaal gaat, wordt niemand geholpen en gaat iedereen eerder de grond in dan dat ze mensen omhoog helpen. En met de tijden en het geld wat ze nodig hebben, dat wordt niet meer geleverd, alleen maar gezeik. Het moet veel makkelijker en veel beter voor de jongeren die niet de kans hebben om bij hun ouders te wonen of buiten.
0: Ja, je hoorde ook een mevrouw, die had het over tanken. Bijna 3 euro per liter. Nou, ik weet niet waar zij tankt. Ik heb even gecheckt.
1: Waar?
0: Er zijn toch verschillende plaatsen waar je nog wel €95 voor 2,25 de liter kunt tanken.
1: Oh, kijk, ja. Maar
0: dus
1: goed,
0: dat scheelt
1: dat
0: dan nog
1: weer. Dat hoorde bij de reacties die we ophaalden in Emmeloord. Naar aanleiding van Prinsjesdag. Even het spoorboekje met je doornemen. Nou, dat is een ongelukkig term, spoorboekje,
0: ja,
1: schema.
0: Dat zou ik nu even
1: het
0: niet
1: schema,
0: doen.
1: De glazen
0: van vandaag ben je snel klaar met het spoorboekje.
1: Ja, de glazen koets met de koninklijke familie die vertrekt rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En sommige oranje fans die willen vooraan staan en zijn nu al bij Paleis Noordeinde. Sterker nog, de eerste waren er al om 4:15. Oscar doet dat al ruim 40 jaar en is nu ook de eerste.
8: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Het is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
0: De franje van Oranje. Ik moet dat hek vast hebben. Jij trekt er een gezicht bij.
1: Ja.
0: Nou, daar kan ik me nou helemaal niks bij voorstellen.
1: Ik ken dat hek. Ik vind niks bijzonders.
0: Nee, het gaat natuurlijk niet om het hek. Het gaat om de wuivende koningin.
1: Oh,
0: en de zwaaiende koningin.
1: Die komt vanzelf naar Urk.
0: Ja, maar deze man kwam niet van Urk, hè?

0: Radio Care van Rondé. Het is 7 minuten voor 8:30. We gaan naar wat bericht uit binnen- en buitenland.
1: De storing die vanochtend is ontstaan op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage, meldt ProRail. Volgens de spoorbeheerder zijn op meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd. En door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En ook de Oranjefans, die vandaag in Den Haag zijn voor Prinsjesdag, die merken de gevolgen ook.
2: Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden.
3: Hoeveel mensen mist u nou?
2: Ik mis er in ieder geval 3, om het zo uit mijn hoofd te zeggen. Ja, die altijd van de vaste club zijn. Die komen richting uit Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat schijnt op het spoor.
0: Nou, ze houden het allemaal bij van elkaar. Ja, nou, die is er niet.
1: De vaste club, hè? Ja. Ook het wegverkeer kan last hebben van de spoorstaking. Als het veiligheidssysteem aangeeft dat er een trein aankomt, dan sluiten de spoorbomen en dat kan betekenen dat overwegen geblokkeerd blijven.
0: De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een sportvliegtuigje zijn Nederlanders. Het gaat om een man van 57 jaar uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Over de oorzaak is nog niet veel bekend, zegt deze verslaggever.
4: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en in het weiland neerstort.
0: Ja, dat vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer.
1: De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike. Dat heeft de politie bevestigd aan NRC. De Rijksrecherche onderzoekt of de agenten zich aan de geweldsinstructie hielden. Advocaat Roethoff staat de nabestaanden bij.
5: De minister zegt: wij willen niets horen van geweldsinstructies. Wij vinden dat hier sprake is van doodslag. Althans mishandeling met de dood en gevolgen. In ieder geval dood door schuld, door de roekeloosheid. Dus daarvan gaat wel aangifte gedaan worden. Dat gaat gebeuren.
1: Gisteravond was er in Rotterdam een stille tocht voor de man.
0: Zanger en gitarist Blauwtsoen heeft gisteravond in de Melkweg in Amsterdam een concert gegeven waar het volume 10 decibel lager was. Oordopjes zijn dan niet nodig. Ja, wat vond het publiek ervan?
6: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
7: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
0: Ja, het is de bedoeling dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat. Post Malone en Morgan Wallen. I had some help.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. Hij sloeg meerdere keren toe op Schiphol. Bij zijn aanhouding werden in zijn koffer nieuwe telefoons, parfums en cosmetica gevonden. De man liep tegen de lamp toen hij probeerde een flesje appelsap te stelen. De Almeerder is sinds 2008 al meerdere keren veroordeeld voor diefstal. Talma Hof in Emmeloord werkt aan vernieuwing. Naast verpleeghuiszorg wordt er ook fysiotherapie en revalidatie geboden. En dat wordt gecombineerd in het nieuw te bouwen pand aan de Urkerweg. Bram de Blois van zorggroep Oude en Nieuwe Land.
11: We gaan niet alleen de locatie verhuizen, maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
10: De onwelwording van een Zweedse atleet was een tragische gebeurtenis tijdens de Challenge Almere Amsterdam. Toch was het geen reden om het evenement stil te leggen, zegt de organisatie. De inzet van hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, viel uiteraard op. Maar de hulpactie verliep gestroomlijnd en had weinig impact op de triathlon zelf. De atleet overdeed later in het ziekenhuis. Volgens de organisatie is dat op verzoek van de familie een dag stilgehouden. En burgemeester Bart Jaspers-Vaaier van Urk is vereerd met de komst van koningin Maxima naar Urk. Ze komt over 2 weken op bezoek en dan gaat ze onder meer naar een kerk, een jongerencafé en ook een zorginstelling. Jaspers-Vaaier noemt het een kans voor Urk om te laten zien waar de lokale gemeenschap sterk in is. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote treinstoring in Nederland lijkt veroorzaakt door sabotage, dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle 3 uit Nederland. Het zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23.
13: Goedemorgen, het weer ziet er vandaag prachtig nazomers uit. Er zijn flinke zonnige perioden en daarbij blijft het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 25 graden op de warmste plaatsen en daarbij staat maar een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan er een enkele regen- of onweersbui vallen, maar komende nacht wordt het alweer droog en met opklaringen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen verloopt behoorlijk wisselvallig met temperaturen van slechts 17 of 18 graden. Daarmee is het net aan de koele kant voor deze tijd van het jaar en verder trekt een flink aantal buien over onze provincie.
14: Dankjewel, Wouter van Weerplaza. Ja, verkeersinformatie, je hebt het gehoord over de treinen. Op 13 plaatsen in Midden- en Noordoost-Nederland rijden geen treinen door een storing. En het is nog onbekend wanneer dat probleem is opgelost. Het is ook niet te doen om bussen in te zetten. En als je denkt, ik ga mijn reis toch even proberen te plannen, want in Flevoland zelf zijn er weinig problemen, dan kan het zijn dat het zo druk is op de

0: Emmeloord, Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 7 minuten Zolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 10. En 3-0-1 Barneveld-Almere voor de afrit naar Kerkerveen. En de N305 Tronten-Almere voor Zevenholde 8 minuten vertraging. En de flitsers staan op de vertrouwde plekken, behalve de N707, die is er nieuw bijgekomen bij Zeewolde. Hectometerpaal 4,8. Zometeen even terugblikken op het dicté van Almere.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Back to life van Soul to Soul. Het is 8:08.
1: Ik heb even wat moeilijke taal voor je. Komt-ie. Een polycentrisch opgezette polderstad. Het expliciete dédain. Gediversifieerde economie. Ja? Hoe schrijf je dat?
0: Ja, die woorden kwamen gisteravond voor in het Almeers dicté dat in de nieuwe bibliotheek van Almere werd gehouden. De stad bestaat 50 jaar en daarom was het tijd voor een jubileumeditie. Nou, daar praten we over met Stefan Lauwers, drievoudig winnaar van dat Almeers dicté. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt het dicté geschreven. Even een paar van die woorden hè, die Leo net noemde. Expliciet dédain, gediversifieerde economie. Ja, hoe kom je op die woorden?
2: Ja, ik zocht natuurlijk wel een beetje een uitdaging. Want eerlijk gezegd vond ik het dicté voor.

0: vorig jaar. Ja, ik had zelf 0 fouten toen. Vond ik een beetje aan de makkelijke kant. Dus ik dacht, laat ik er wel even iets meer uitdaging in doen. En kennelijk ben ik daarin geslaagd.
1: Oké, okay,
2: want er waren heel veel fouten.
0: Nee, dat viel eigenlijk reuze mee. Oh. Ik had me van tevoren voorgenomen van, nou, de winnaar die moet 94 fouten mee hebben. Maar de winnaar had er 4, dus wat dat betreft heb ik gefaald. nou, maar ja. Goed, dat is wel leuk voor de winnaar natuurlijk.
1: Ja, wie was dat, die winnaar?
0: Dat was Bob van Dijk.
1: En is Bob van Dijk altijd jouw nummer 2 als hij zelf meedoet?
0: Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, want er is alleen aandacht voor de winnaar. En daaronder is het, dat hoor je nooit.
1: Oh, okay.
0: Dat was in het verleden ook zo.
1: Ja.
2: En de nummer laatst, weet je ook hoeveel fouten die had?
0: Nee, zulke dingen worden nooit onthuld, dus dat weet ik echt niet.
2: Nou, misschien zat hij wel op die 94 fouten dan. Dat zou zomaar kunnen, toch? Ja. Ja.
1: Was druk gisteravond met deelnemers?
0: De zaal zat maximaal vol. Ik hoorde, want ik ben natuurlijk niet. Ik heb pas 3 keer meegedaan. Ik hoorde dat het vroeger veel kleiner was. En nu waren er 84 deelnemers. Dus de bibliotheek, die zaal, die was zo gevuld als dat maar kon.
1: Maar zat je er nou zelf niet bij, of wel?
2: Nee, als je hem hebt geschreven, kan je natuurlijk niet meedoen als deelnemer. Dat gaat niet.
1: Je kunt toch wel gaan luisteren hoe het gaat en hoe Annemarie Jorisman het allemaal voordraagt?
0: Ik zat er niet bij als deelnemer, maar ik moest natuurlijk wel achteraf uitleggen waarom het goed was en het fout. Ja. Dus ik had wel een rol daar natuurlijk.
2: Ja, want Stefan, het ging niet alleen om heel moeilijke woorden. Hè. Er staan bijvoorbeeld ook dingen in als clip en klaar. Dan moet je wel weten, daar moeten dan weer streepjes tussen. Dat soort zaken, dat kan ook een struikelblok zijn.
0: Dat zijn ook struikelblokken, precies. En de reden, het is absoluut het Nederlands en de juiste spelling is absoluut niet rationeel. Het is dus niet logisch of zo. Helemaal niet, je moet het gewoon weten. Vandaar dat ik er dit soort dingen ook in heb gedaan. Een ander voorbeeld is ad hoc oplossingen.
2: Ja.
0: Dat is ook echt een ongelooflijk lastige spelling.
2: Ja, want waarom is het zo lastig?
0: Omdat ad hoc zo, als je ad hoc zo zegt, is het met alleen een spatie tussen ad en hoc. En zeg je ad hoc oplossingen, dan moet er ineens een streepje tussen ad en hoc. En komt oplossingen er meteen achteraan.
2: Ja, en na hoc moet dan weer geen streepje, hè?
1: Oh, die had ik fout gehad.
2: Ik ook, ik had na hoc dat streepje gezet.
1: Jojo.
0: Ja, natuurlijk, snap ik. Maar logica is ver te zoeken in de Nederlandse taal. Dat moet wel even gezegd worden.
1: Ach, die gebrek aan logica kom je ook tegen als je Frans gaat leren. Dus wat dat betreft zijn we geen uitzondering.
0: Ja, dat is merkwaardig dat je dat zegt. Want mijn leraar Frans zei vroeger, Frans is juist heel makkelijk. Het lijkt net wiskunde. Was ik niet met hem eens trouwens.
2: Nee, dat snap ik.
1: Maar Stefan, met een F trouwens, even serieus. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Die lage lettertijd, dat is toch ook een grote zorg.
0: Dat is absoluut. Ja, ik was echt wel geschokt toen ik ook las afgelopen week in de krant dat op de basisschool moest het woord reden worden uitgelegd, omdat kinderen niet wisten wat een reden is. En de juf moest dan zeggen van, er is sprake van een reden als er in de zin staat omdat. Ja, toen dacht ik toch wel even van, het is toch wel ver afgezakt.
2: Juist.
0: En ik wil daar nog iets anders over opmerken trouwens. In de cel viel mij op dat er veel mensen uit Iran waren.
2: Oh.
0: En dat die mensen, althans van degenen die daar dan waren, die zijn blijkbaar zo gemotiveerd om goed Nederlands te leren, dat ze dus meedoen aan zo'n dicté. Dat vond ik echt heel opvallend. En voor Nederlanders, ja, die nemen dat dan voor hun eigen taal. Daar gaan ze vaak heel slordig mee om, vind ik.
1: Ja.
0: En dat vind ik echt wel jammer.
2: Volgend jaar, ga je dan weer schrijven of ga je meedoen?
0: Nou, eerlijk gezegd vind ik dat mijn tijd nu wel even weer geweest is. Ik heb 3 keer gewonnen. Ik vind het een beetje flauw om dan weer mee te doen. Ja, de kans dat ik weer win is natuurlijk best wel groot. Laat ik gewoon eerlijk zeggen. Ja. En ik gun de eer ook wel eens een keer aan iemand anders. En er komt nog een andere overweging bij. Ik heb in het verleden heb ik vaak monumentendagen gegidst. En dat is ook altijd half september. En dat wil ik volgend jaar me daar weer op storten.
2: Gegidst.
0: Dat is ook heel leuk.
2: Is ook best lastig, Stefan. Gegidst.
0: Ja, dat is ook hoe je dat spelt. Hè. Dat is ook een hobby van mij.
2: Kijk eens aan. Goed zo. Nou, dat siertje dat je ook een andere de kans wilt geven om eens te winnen.
0: Ja, nee, natuurlijk. Dat, zeker.
2: Dankjewel voor je verhalen hierover, Stefan.
0: Graag gedaan.
2: En een fijne dag.
0: Fijne dag.

0: All I Wanna Do van Sheryl Crow. En daarvoor hoorde je Douwe Bob met snor, Note to Self.
1: Ja.
0: Het is nu 8:08. Wat kijk je moeilijk?
1: Nou, ik vind Douwe Bob met snor er niet op vooruit gaan.
0: Oh, nou.
1: Vond jij het wel,
0: ja, vond het wel leuk.
1: Aanvaardbaar?
0: Ja, ja? Zeker. Okay. Meer dan dat. Ja.
1: meer dan dat zelfs.
0: Ja.
1: Ja. En met het oog op morgen, daar sprak oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, over de Russische droneaanval op de passagierstrein in Oekraïne. Het echte doelwit zou een diplomatentrein zijn geweest, met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, een Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson, oud-premier van Groot-Brittannië. De Hoop Scheffer zei dat een gepaste reactie voor de NAVO lastig is, omdat de manier van oorlogvoering sterk is veranderd sinds de oprichting van de NAVO.
2: Die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
0: Ook in Langs de Lijn en Omstreken. De Nederlandse frietbakkers Frenkie van Hintem en Koen van Oosten. Die krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun hulp in het door oorlog geteisterde land. 4 jaar geleden begonnen ze met een frietkar aan de grens. En dat groeide uit tot een grote hulporganisatie. Nou, frietbak is niet het enige wat de twee mannen doen in het gebied. Dat vertelde Van Hintem.
3: Wij evacueren mensen vanaf het front. We hebben daarvoor een gepantserde auto. Wij vangen dat soort mensen op in onze eigen vluchtelingenopvang in Jepro. Wij organiseren kindervakanties voor kinderen vanuit het front in wat veilige gebieden in Oekraïne. Ouderen. We zijn eigenlijk heel breed bezig met allerhande werkzaamheden. Net dat op ons pad komt.
0: Ja, en daarbij komen Van Hintem en Van Oosten ook in gebieden waar het onveilig is.
3: Het is wat je tegenkomt. Wij zijn begonnen inderdaad met frietbakken. En op een gegeven moment was het een keer iemands huis was beschadigd. Dus dan liet je het dak repareren. En ja, voordat je het weet zit je er op een of andere manier diep in. Want je komt mensen tegen en je merkte dat omdat je die steun hebt hier in Nederland, dat je dingen kunt doen die niet iedereen kan doen.
0: Ja.
3: En dus kunnen wij best wel veel mensen helpen en soms echt levens veranderen.
0: En dat was gisteravond op de radio.
1: Dit was Flevoland is Wakker.
0: 8:55. Flevoland is Wakker zit erop voor deze Prinsjesdag.
1: Nou.
0: Ja, toch wel even de televisie aanzetten.
1: Als we tijd hebben.
0: Ja, tijd zat joh. De Doobie Brothers. Doobie.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat we minder hoeven te betalen, dat we een beetje mogen overhouden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik hoop het wel, ik hoop het nog mee te maken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dus poppetje gezien, kastje dicht.
1: Dit is Flevoland.
5: Die turfvaart toch gebleven.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
10: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een 51-jarige man uit Almere moet 2 jaar naar een inrichting voor veelplegers na een reeks diefstallen. Een verpleeghuis Talmahof in Emmeloord werkt aan vernieuwing. Meer nieuws straks in het bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
13: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
12: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
14: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
12: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De 3 mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de situatie op de weg. Nee, op het spoor. Dat heb je zojuist meegekregen. Grote problemen op het spoor. Grote storing. En dat betekent richting het noorden vooral amper treinen. Nou, eens even kijken hoe het op de weg is inmiddels. Je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. Anders is de lijst flink lang hoor, op deze dinsdagochtend. Ik begin op de A27, Almere-Gorkum, tussen Hilvers en het knooppunt Rijnsweerd. Ben je 10 minuten langer onderweg. Dan de A28, Zwolle-Amersfoort, tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Een kleine 10 minuten. En 50, Emmeloord-Apeldoorn, tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. En dat is dan naar de A28 richting Amersfoort. Ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En een flitser is gemeld op de N351, de Urkerweg bij Tollebeek, in beide richtingen bij hectometerpaal 56,8. En zometeen in Flevoland Muziekland. Ah, Michael Jackson, wat dacht je daarvan? Heerlijk.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
17: Je kiest niet voor Staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

The American Girls van Harry Styles en daarvoor Michael Jackson met Bad. 12 minuten over 9, Flevoland Muziekland. Eerste uurtje van 2. Ja, misschien zit je al wel op je balkon of in je tuin. Oh, wat lekker zo'n nazomerdag. Hè? Heerlijk, kun je toch lekker van genieten. Nou, dat doen we dan ook. En misschien heb je het al meegekregen. Hè? Oasis treedt op 16 en 17 juli volgend jaar op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Nou, wanneer begint de kaartverkoop dan? Vraag je je misschien af. Heb ik opgezocht voor je? Nou, die komt er niet. Als je kans wil maken op een ticket, dan moet je je registreren. En dat doe je via de website van de Britse band. Dat kan tot komende donderdagmiddag 5 uur, Nederlandse tijd. Ja, daar moet je dan ook nog op letten natuurlijk. Ja, je weet het wel, hè? Oasis in de jaren 90, een van de populairste bands ter wereld. Miljoenen exemplaren werden er verkocht van albums als Definitely Maybe. En van Morning Glory natuurlijk. En op dat album staat dit nummer. Oh, wat is het mooi, wat geweldig. Wonderwall van Oasis. Je weet het, hè? Als je er naartoe wilt, juli volgend jaar, naar de website van de band. Ik ga eens even een kijkje nemen.

The Communion Arts, Don't Leave Me This Way. En daarvoor hoorde je Oasis met Wonderwall. Nou, als je wilt meespelen op deze Prinsjesdag, dan zou ik nu even goed opletten. Ik zet twee foto's voor je in beeld. Twee foto's van afval gemaakt beeld. Vrijheidsbeeld in Dronten. Bijzonder project met leerlingen van het Almere College. Ah, dat ziet er toch geweldig uit. Je ziet een fietswiel. En daarin is dan weer een duif verwerkt. Ja, het is echt een veelkleurig beeld. Groen, geel, blauw, paars armen, groen armen. Ja, ik vind het geweldig gemaakt. Maar wat is het verschil? Want er is hier nogal wat te ontdekken. Nou, ik kijk met je mee. Jij hebt tot 11 uur de tijd om je antwoord door te geven. Stuur een appje en wie weet sleep je hem binnen. Een leuke prijs.

0: onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De onwelwording van een Zweedse atleet was een tragische gebeurtenis tijdens de Challenge Almere Amsterdam. Toch was het geen reden om het evenement stil te leggen, zegt de organisatie. De inzet van hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, viel uiteraard op, maar de hulpactie verliep gestroomlijnd en had weinig impact op de triathlon zelf. De atleet overleed later in het ziekenhuis. Volgens de organisatie is dat op verzoek van de familie een dag stilgehouden. En burgemeester Bart Jaspers Faier van Urk is vereerd met de komst van koningin Maxima naar Urk. Ze komt over 2 weken op bezoek. Dan gaat ze onder meer naar een kerk, een jongerencafé en een zorginstelling. Jaspers Faier noemt het een kans voor Urk om te laten zien waar de lokale gemeenschap sterk in is. Meer nieuws op Web en App.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De grote treinstoring in het midden en noorden is veroorzaakt door sabotage. ProRail zegt dat er buizen zijn vastgemaakt aan het spoor. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1 uur de rijtour met daarna de troonrede. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak.
10: Goedemorgen, het weer ziet er vandaag prachtig nazomers uit. Er zijn flinke zonnige perioden en daarbij blijft het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 25 graden op de warmste plaatsen en daarbij staat maar een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan er een enkele regen- of onweersbui vallen, maar komende nacht wordt het alweer droog en met opklaringen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen verloopt behoorlijk wisselvallig met temperaturen van slechts 17 of 18 graden. Daarmee is het net aan de koele kant voor deze tijd van het jaar en verder trekt een flink aantal buien over onze provincie.
8: Dan de AWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Bij een kleine 10 minuten langer onderweg. Geldt ook voor de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Staan nog wat kleinere vertragingen. Je hebt die van mij gekregen vanaf 7 minuten. Anders is de lijst op deze dinsdagochtend nog aardig lang. Flitser is gemeld op de N351. Dat is de Urkerweg, hectometerpaal 56,8. En zometeen neem ik je mee terug, ja, naar een fantastisch jaar.
11: Goedemorgen.

0: 20 minuten voor 10. Spiks en Speks van de Bee Gees.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, beetje flauw. Beetje flauw wat ik zei. Een geweldig, fantastisch mooi jaar. 1971. Ja, het is mijn geboortejaar. Dus ja, het is misschien een beetje... Maar goed, ja... Denk ik, zeg dat toch maar eventjes. Ja, wat gebeurde er allemaal in dat jaar? Nou, dat was het jaar waarin de allereerste e-mail werd verstuurd. Een Big Mac, mocht je ervan houden. Kostte nog geen kwartje. En ja, je hoort het al een beetje. The Doors, die kwamen echt met hun absolute meesterwerk. Riders on the Storm. Het was het allerlaatste nummer dat zanger Jim Morrison schreef. Voor zijn ja, toch wel mysterieuze dood. Dat was in Parijs. Van dat jaar. Ja, wat een nalatenschap, hè? Riders on the Storm van The Doors.

lekker hè. De Mouth aan Magnetic. Het is 10 minuten voor 10. Foei Joliene. Nou, dat hoor ik niet vaak meer dat iemand dat tegen mij zegt. Maar Nico, die wijst mij op iets. Ik had de foto's van Kiek natuurlijk in beeld gezet. Doe ik nu weer. En ik had dat omschreven. Een vrijheidsbeeld gemaakt van afval in Dronten. Met een fietswiel in beeld. En ik zei, nou ja, dat is een duif. Maar het is geen duif. Het is een kiekiedief. Nou, Nico, dank voor je bericht. Bij deze rechtgezet. Maar ik zie het verschil nog steeds niet. Ik hoop jij thuis wel. En stuur hem dan door, hè. Je inzending via de app, dat is toch het handigste. En ik zei het al, dan maak je kans op leuke prijzen. Ik ga hier plaatsmaken voor Arnoud. Die gaat de rest van Flevoland Muziekland doen. Fijne dinsdag en geniet van die zon, hè.

0: tikkertje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
2: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
1: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met
4: veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1 uur de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui.
0: Ik even hem hou.
5: What?

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-Kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op RUK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: FM hou. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. Want de verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist. Maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Rukketje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op RUK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
2: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond en welkom weer een nieuwe uitzending van Salt Radio. Hier te beluisteren bij Urk FM. Mijn naam is Jacob Jurian van den Berg. En tot 10 uur vanavond kun je weer luisteren naar je favoriete gospelprogramma. Met vanavond in de show artiest van de maand voor King en Country. Je hoort weer een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. Wat zijn de 5 populairste liedjes van dit moment? En verder vanavond de maandplaat. En deze maand is dat More Like You van Believers. En met Bijbelstart gaan we beginnen met een nieuwe reeks aan Bijbelstudies. De komende weken kijken we naar het Bijbelboek Lucas. Maar we beginnen nu met muziek. We beginnen vanavond met muziek van Christel Meijers. We beginnen vanavond met The Way To Begin. Tot 10 uur is dit Salt Radio.

0: van den Berg.
1: Salt Radio.
2: Dit is het nieuws op Urk FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
4: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
3: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
5: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
6: Voor het signalement.
5: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
3: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Salt Radio.
7: Hey everyone, this is Elizabeth Grace.
2: Salt Radio.
8: Urk FM.
1: We believe.

was Elizabeth Grace. Hier bij Stad Radio bij Urk FM. Je hoorde het nummer Gravity. En wij gaan gelijk door met de artiest van de maand. En deze maand is dat voor King en Country. Ook vanavond gaan we weer luisteren naar drie nummers van de band. En vanavond gaan we luisteren naar Fine Fine Life. Het tweede nummer is People Change. En tenslotte Love's to Blame. Artiest van de maand voor King en Country.

artiest van de maand in september 2026 voor King en Country. We hebben geluisterd naar Fine Fine Life, People Change en zojuist Love's to Blame. Zometeen gaan we luisteren naar de Salt Radio Top 5 en staat de muziek voor je klaar van Ellie Limber. Eerst gaan we luisteren naar andere muziek. We gaan luisteren naar opwekking 635. We gaan luisteren naar Wij zijn bij elkaar om u te eren.

0: En dat was Ellie Limber met Maker of the Moon. Hier bestaat radio bij Urk FM. En we gaan door met de Salt Radio Top 5. We gaan even kijken naar de 5 populairste nummers van dit moment.
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Ja, en wat zijn de 5 populairste nummers van dit moment? We gaan gelijk beginnen met de nummer 5 van deze week. Nieuw binnengekomen in de lijst is hier op nummer 5. Toby Mac samen met Gio met Lord It Feels Good.
1: De Salt Radio Top 5. Nummer 5.

0: Perfectly. En dat was de nummer 2 van deze week in de Salt Radio Top 5. Je hoorde Perfectly van Micah Tyler en Colton Dixon. Zometeen de bekendmaking van de nummer 1 van deze week. Maar eerst nog een korte terugblik op de nummers 5 tot en met 2 van...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Met op nummer 5 nieuw binnengekomen in de lijst. Toby Mac en Dio. Lord, it feels good. Op nummer 4 deze week. Matt Maher met Gonna Be Alright. Op 3 ook nieuw binnengekomen in de lijst. Jon Reddick met Holding On. Praise God. En zojuist op nummer 2. Micah Tyler en Colton Dixon met Perfectly. Ja, en wie staat er deze week op nummer 1 in de Salt Radio Top 5? Op nummer 1, daar vinden wij... Phil Wickham en Crowder met It Really Is Amazing Grace.
1: De Salt Radio Top 5, nummer 1.

0: Hallo, dit is Ellie Zuiderveld van Rikkert en je luistert naar Salt Radio op Urk FM.
1: We believe.
2: Vertel me, zei de priester tot de vissen.

En dat waren Ellie en Rickert. Je hoorde de priester en de visser. Zometeen na het nieuws van 9 uur, dan gaan we luisteren naar de maandplaat. En deze maand is dat More Like You van Believers. En starten we met een nieuwe Bijbelstudieserie van de serie Bijbelstart. De komende weken kijken we naar het Bijbelboek Lucas. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar Shaquille Jones met Christ-like Walk Ride.

En het was de Worldwide Magistripe met The Return of the Queen of Sheba. De Worldwide Magistripe was een Engelse dancegroep. En dat was voortgekomen vanuit een christelijke organisatie, namelijk de Magis Trust. En vanuit die organisatie zijn later ook een aantal andere muziekgroepen ontstaan. Bijvoorbeeld een van de oud-leden van de Worldwide Magistripe is bijvoorbeeld zelf ook een groep gestart. We kennen hem onder de naam Lynns West. En de vaste luisteraars kennen die naam natuurlijk wel, want Lynns West is de frontman van LZ7. En een ander leuk weetje, een van de schrijvers, liedschrijvers van de Worldwide Magistripe die we zojuist hebben gedraaid, is Beth Redman, de vrouw van aanbiddingsleider Matt Redman. En Matt Redman, die kun je kennen als de zanger en schrijver van bijvoorbeeld het nummer 10.000 Reasons, wat in het Nederlands vertaald is als 10.000 redenen. Wat zo'n dansgroep het allemaal niet teweeg kan brengen. Je hoort het dus, de Worldwide Messenstripe. We gaan door met de maandplaat. Deze maand is dat More Like You van Believers.

Believers. Met de mangplaat van september. Je hoorde More Like You. Zometeen gaan we verder met een nieuwe aflevering van de serie Bijbelstart. En vanaf vanavond beginnen we weer met een nieuwe reeks aan Bijbelstudies. Vanaf vanavond gaan we kijken naar het Bijbelboek Lucas. Dat dus zometeen. Eerst gaan we luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar Live at Opwekking nummer 104. Pour My Love on You.

welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we een start maken met het Lucas-evangelie. En we lezen Lucas 1, de verzen 1 tot en met 25 en 57 tot en met 66. Ik lees voor uit de Basisbijbel.

0: Lucas 1, vers 1 tot en met 25. Geachte meneer Theophilus. Al heel veel mensen hebben geprobeerd om op te schrijven wat er allemaal is gebeurd. Ze hebben alles nagevraagd bij de mensen die er zelf bij waren. Ook ik heb besloten om alles goed na te gaan en dan voor u op te schrijven. Nu zult u zelf kunnen zien dat het waar is wat de mensen u hebben verteld. In de tijd dat Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette. Hij was ingedeeld bij de groep priesters van Abia. Hij en zijn vrouw waren allebei uit de familie van Aaron. Zijn vrouw heette Elisabeth. Ze leefden allebei zoals God het wil en hielden zich aan de regels van de wet van God, zonder hem ongehoorzaam te zijn. Maar ze hadden geen kinderen, want Elisabeth kon geen kinderen krijgen. Nu waren ze allebei al oud. Op een keer was het Zacharias beurt om als priester dienst te doen in de tempel. Zoals altijd was er geloot wie in de tempel van de Heer God het wierookoffer zou brengen. Zo had nu Zacharias de beurt gekregen. Buiten stonden de mensen te bidden, terwijl hij binnen het wierookoffer bracht. Plotseling zag Zacharias een engel van de Heer God. Hij stond rechts van het altaar waarop het wierookoffer wordt gebracht. Toen Zacharias de engel zag, schrok hij erg en was bang. Maar de engel zei tegen hem: "Je hoeft niet bang te zijn. God heeft je gebed gehoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. Je zal heel erg blij zijn met de geboorte van je zoon. En niet alleen jij, maar ook heel veel andere mensen zullen blij met hem zijn. Want God heeft hem een belangrijke taak gegeven. Hij mag geen wijn of sterke drank drinken. Al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Dankzij hem zullen veel mensen van het volk Israël weer gaan leven zoals hun Heer God het wil. Hij zal God dienen op dezelfde manier en met dezelfde kracht als de profeet Elia. Door hem zullen de vaders hun hart weer openen voor hun kinderen. En mensen die ongehoorzaam zijn aan God, zullen door hem weer gaan leven zoals God het wil. Zo zal hij van de mensen een volk maken dat bruikbaar is voor God." Zacharias zei tegen de engel: "Hoe weet ik dat dit inderdaad zal gebeuren? Want mijn vrouw en ik zijn allebei al oud." De engel antwoordde: "Ik ben Gabriël, die dicht bij God mag komen om hem te dienen. Ik ben gestuurd om je deze dingen te vertellen. Omdat je mij niet wil geloven, zul je niet meer kunnen spreken totdat is gebeurd wat ik je heb verteld. Maar als de tijd gekomen is, zal alles gebeuren zoals ik je heb gezegd." Intussen stonden de mensen op Zacharias te wachten. Ze vroegen zich af waarom hij zo lang binnenbleef. Toen hij eindelijk naar buiten kwam, kon hij niet spreken. Ze begrepen dat God in de tempel tot hem gesproken had. Hij maakte gebaren tegen hen en kon niet praten. Hij deed de afgesproken tijd dienst in de tempel. Daarna ging hij naar huis terug. Zijn vrouw Elisabeth raakte in verwachting. Ze bleef 5 maanden in huis en liet zich aan niemand zien. Ze zei: "De Heer God heeft dit gedaan om te laten zien dat hij mij niet is vergeten. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik me niet meer hoef te schamen omdat ik geen kinderen heb." En ik lees nu verder in vers 57 tot en met 80. Na 9 maanden kreeg Elisabeth een zoon. Haar buren en familie hoorden dat God zo goed voor haar was geweest. Ze waren heel erg blij voor haar. Toen het kind 8 dagen oud was, kwamen er mensen om het kind te besnijden. Ze wilden het kind, net als zijn vader, Zacharias noemen. Maar Elisabeth zei: "Nee, hij moet Johannes heten." Ze zeiden tegen haar: "Maar niemand in je familie heet zo." Ze gebaarde tegen de vader dat hij moest beslissen hoe het kind moest heten. Hij vroeg om een schrijfplankje. En hij schreef op: "Hij heet Johannes." Iedereen was erg verbaasd. Op dat moment kon Zacharias weer spreken en hij prees God. Iedereen in hun omgeving was erg onder de indruk van wat God had gedaan. In het hele bergland van Judea werd erover gepraat. Iedereen die het hoorde vroeg zich af: "Wat zal dat kind voor iemand worden?" En God was met hem.
1: De hemel is al meer dan 400 jaar stil. Op een dag overbrugde de engel Gabriël de afstand tussen de hemel en de aarde. Hij verraste een man die in de tempel in Jeruzalem aan het bidden was. Hij kwam om aan te kondigen dat God het gebed van Zacharias had gehoord. Zo begint het Lucas-evangelie. Dit evangelie is een verhaal van ooggetuigen. Mensen die met eigen ogen Jezus leven, dood en opstanding hebben gezien. Lucas, een arts, zei dat hij alle verslagen nauwkeurig heeft onderzocht en zijn evangelie heeft geschreven om ons vertrouwen te geven in wat we geloven over Jezus Christus. Chronologisch begint Lucas met de geboorte van Johannes de Doper. Zacharias, de man bij wie de engel Gabriël op bezoek ging, was getrouwd met Elisabeth. Ze waren rechtvaardig, dat wil zeggen, ze hadden een levende relatie met God. Ze hadden heel hun leven naar een kind verlangd. Gabriël zegt dat ze een zoon zullen krijgen en hem Johannes moeten noemen. Zacharias vond het moeilijk om dit blijde nieuws te geloven. Dus Gabriël beantwoordde zijn twijfel met een consequentie. Omdat je me niet gelooft, zal je geen woord kunnen zeggen tot de dag dat je zoon geboren is. Zacharias werd onmiddellijk stom. Hij ging naar huis, naar zijn vrouw Elisabeth. Ze was een oudere vrouw, maar ze zou al snel zwanger raken. 6 maanden later, 160 kilometer naar het noorden, verraste dezelfde engel Gabriël Maria, een jong meisje in Nazareth. Hij geeft een verbazingwekkende, vrij duidelijke aankondiging. Maria, God is met je. Je bent gezegend onder de vrouwen. Je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal op de troon van David zitten. Hoe kan dat? Hoe kan ik zwanger zijn? Maria was de eerste die de maagdelijke geboorte in twijfel trok, omdat ze nog nooit naar bed was geweest met haar verloofde of een andere man. Gabriël antwoordde haar: de Heilige Geest zal over u komen. Maria wordt verteld dat ze de Heilige Zoon van God ter wereld zal brengen. Maria's onmiddellijke reactie was volledige onderwerping aan alles wat God wilde doen. Ik wil de Heere gehoorzaam zijn, dat Hij met me doen wat u heeft gezegd. Gabriël vertelde Maria ook dat haar nicht Elisabeth 6 maanden zwanger was. Een wonder, gezien Elisabeths leeftijd. Maria reisde 160 kilometer naar het zuiden om Elisabeth te bezoeken. En toen ze het huis binnenliep en haar nicht begroette, sprong de baby in de baarmoeder van Elisabeth op van vreugde. En Elisabeth was vervuld met de Heilige Geest. Elisabeth begon te zingen, de eerste van de 3 liederen in dit evangelie. Elisabeth zong over het wonder van God. Maria zong over wat de heiland zal doen. En Zacharias zong over de profetieën van zijn zoon. De maanden stilte waren goed geweest voor Zacharias. Hij geloofde wat Gabriël hen had verteld, namelijk dat zijn zoon de komst van de Messias zou aankondigen. Prijs God, de Messias is onderweg. Zacharias wist ook dat Johannes de profeet van de Allerhoogste zou zijn. En zijn licht zal schijnen op de mensen die in het donker leven, vlak voor de poorten van de dood. Zo zal hij ons de weg naar de vrede wijzen. Johannes de Doper zou opgroeien tot een heel ongewoon persoon, uniek en door God geroepen om deze speciale taak te vervullen.

In de vorige uitzending hebben we de kruisiging, het sterven, het begraven en de opstanding van Jezus behandeld. Vandaag maken we een start in het volgende boek van het Nieuwe Testament, namelijk Lucas. Het eerste hoofdstuk was behoorlijk lang en daarom hebben we een keuze gemaakt uit een aantal passages. Maar voor we de tekst induiken, wil ik eerst nog wat achtergrondinformatie geven over dit evangelie. Dit boek is het evangelie zoals het is geschreven door Lucas. Evangelie betekent goed nieuws. En het goede nieuws van het Nieuwe Testament is dat God, door middel van Jezus, het mogelijk gemaakt heeft om weer bij hem te horen en om met hem om te gaan. Hoe God dat gedaan heeft, wordt verteld in de boeken Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Ieder van hen vertelt het op een eigen manier. Lucas is weer een hele andere schrijver dan de andere drie evangelisten. Lucas was dokter van beroep en hij is de enige schrijver uit de hele Bijbel die geen Jood is. Hij was een Griek uit Antiochië. In Antiochië ging voor het eerst een groot aantal niet-Joden in Jezus geloven. En dat kwam omdat Paulus daar toen over Jezus vertelde. Bij het lezen van het evangelie van Lucas is het ook belangrijk om in gedachten te blijven houden dat in Jezus' tijd de Romeinen over het Joodse land heersten. Eigenlijk was Israël een soort van provincie van het Romeinse Rijk geworden. Lucas reisde een tijd met de apostel Paulus mee en samen hebben ze het goede nieuws van Jezus verteld aan de mensen. Later, waarschijnlijk in de tijd dat Paulus gevangen zat, schrijft Lucas dit verslag voor een Griek, Theophilus. En natuurlijk ook voor de andere niet-Joden. Het boek Handelingen is ook aan deze Griek Theophilus gericht en is dus ook door Lucas geschreven. Omdat Lucas Jezus niet zelf heeft gekend, vraagt hij alles na bij andere mensen die Jezus wel hebben gekend. En dat lezen we dan ook in de eerste versen van het evangelie. Het is ongeveer 60 na Christus opgeschreven en Lucas schreef uit Caesarea of vanuit Rome.

uitgebreide evangelie. Zijn woordgebruik en zijn stijl laten zien dat hij een geleerde man was. En ook zijn beroep heeft invloed op dit evangelie, want het gaat vaak over ziektes en diagnoses. En daarmee besteedt Lucas dus ook heel veel aandacht aan wonderen. Hij benadrukt Jezus' omgang met de mensen en schrijft lofliederen op. En hij besteedt aandacht aan engelen en geeft vrouwen een belangrijke plaats. Veel van de verhalen, bijna 9 hoofdstukken, staan niet in de andere evangeliën opgeschreven. Lucas besteedt aandacht aan 5 thema's. Het eerste thema is natuurlijk Jezus, de heiland. Maar ook de geschiedenis. Mensen in de omgeving van Jezus, Gods liefde voor ons en de Heilige Geest zijn belangrijke thema's in dit evangelie. In tegenstelling tot Matthäus en Marcus begint Lucas op een verhalende manier over de geboorte van Jezus. En doordat dit evangelie zo verhalend geschreven is, wordt het ook heel vaak gebruikt rondom de kerstdagen. We lezen in de adventstijd dan vaak de stukken vanuit hoofdstuk 1. En hier lezen we over Zacharias die in de tempel bezoek krijgt van een engel, die hem vertelt dat hij eindelijk vader zal worden. Van het ongeloof van Zacharias en de gevolgen daarvan. Maar we lezen ook dat Elisabeth inderdaad zwanger raakt. En ook Maria raakt in verwachting. Maria bezoekt Elisabeth. En vervolgens lezen we over de geboorte van Johannes en zijn vader die over hem profeteert. Laten we eens inzoomen op de bijzondere gebeurtenis die Zacharias meemaakt in de tempel. De Joodse priesters dienden God in de tempel. Zij zorgden ook voor het onderhoud. Ze onderwezen mensen uit het woord van God en ze verzorgden de eredienst. Uit onderzoek blijkt dat er meer dan 20.000 priesters waren. En dat waren er veel te veel om allemaal tegelijkertijd in de tempel te kunnen dienen. Daarom werden de priesters verdeeld in groepen van ongeveer 1000 mannen. En dit deden ze naar aanleiding van de regels die koning David had opgeschreven. Die kun je lezen in 1 Kronieken 24. Zacharias hoorde bij de priesterafdeling die week dienst had. Iedere morgen werd er geloot wie van de priesters het heiligdom binnen zou mogen gaan om wierook te branden. Dit branden van het wierook was een teken voor de mensen buiten de tempel. Als ze de rook zagen, baden ze tot God. En de rook die naar de hemel opsteeg was het symbool van de gebeden die tot God opstegen. En het lot viel die dag op Zacharias. Wij zouden misschien denken dat dit toevallig gebeurde. Maar niets is minder waar. God was bezig de komst van Jezus naar de aarde voor te bereiden. Zacharias was getrouwd met Elisabeth. Ze waren ongewenst kinderloos gebleven. Maar ondanks alle teleurstellingen waren ze niet bitter geraakt. Sterker nog, hun geloof was niet alleen een geloof in de vorm van uiterlijkheden. Nee, ze waren gehoorzaam aan God omdat ze van hem houden. Als je alleen de wet gehoorzaamt omdat het nou zo eenmaal is opgeschreven, dan mis je Gods doel. Echt gehoorzaam zijn is ook begrijpen wat het doel van die wet is. En ook al snap je soms de weg niet die je moet gaan, die weg toch in geloof volgen. Zacharias is dus in de tempel en dan ineens krijgt hij bezoek van een engel. Er worden in de Bijbel maar 2 engelen bij hun naam genoemd. Michaël en Gabriël. Maar er zijn veel meer boodschappers van God. We zullen dat later ook lezen als de herders in het veld bezoek krijgen van de engelen die vertellen dat Jezus geboren is. Maar zover zijn we nog niet. Gabriël brengt niet alleen Zacharias en later ook Maria een boodschap van God. 500 jaar geleden verscheen hij ook al aan Daniël. En God geeft via Gabriël een bijzondere boodschap door aan Zacharias. Hij zal vader worden van de zoon die de weg voor de Messias zal voorbereiden. God beantwoordt hier de gebeden van Elisabeth en Zacharias, op zijn tijd en op zijn manier. En menselijk gezien was het een onmogelijke situatie. Elisabeth was onvruchtbaar en ondertussen ook al erg oud. Ze zullen een zoon krijgen en die moeten ze Johannes noemen. Johannes betekent namelijk God is genadig. God koos zelf de naam, niet de ouders. En ook kiest God later de naam voor Jezus uit. Jezus betekent redder. En overal zien we hoe genadig God is en dat God redding schenkt aan zijn volk. Zacharias kan het niet geloven. Hij kijkt naar alle

Menselijke tegenargumenten. Hij hield zoveel van God en toch is het voor hem niet mogelijk om vanuit de mogelijkheden van God naar de situatie te kijken. Zacharias zal niet meer kunnen spreken tot Johannes geboren wordt. In vers 15 lezen we dat Johannes geen alcohol zal drinken. Hij wordt apart gezet op een speciale manier om God te dienen. In dit vers lezen we ook gelijk over de Heilige Geest. Johannes zal vervuld zijn met de Heilige Geest. De mensen die buiten op Zacharias staan te wachten, hebben door dat er iets aan de hand is. Het duurt namelijk lang voordat hij weer naar buiten komt. En als hij dan eenmaal naar buiten komt, dan kan hij niet meer spreken. Nou, toen wisten ze eigenlijk wel dat God tot hem gesproken had in de tempel. Zacharias kan dus ook niet de zegen uitspreken. En tot mijn verbazing blijft Zacharias in de tempel zijn taak doen tot hij klaar is. En vervolgens gaat hij pas naar huis. En toch, hè, ik vind dat wel een beetje vreemd. Want ik zou denken dat je zo snel mogelijk naar je vrouw zou willen om het fantastische nieuws te brengen. Maar hierin zie je al de liefde voor God. En hierin zie je ook de trouw aan God. Zacharias kiest ervoor om in de dienst te blijven staan voor God. En daarna brengt hij het goede nieuws aan zijn vrouw. En we lezen dat Elisabeth inderdaad in verwachting raakt. En vervolgens 5 maanden in huis blijft, zodat niemand haar kan zien. Was ze bang voor de mensen? Was ze bang wat zij erover zouden zeggen? We weten het niet. Maar uiteindelijk zal het grote wonder toch uitkomen. En ze weet ook dat ze zich dan niet meer hoeft te schamen voor hun kinderloosheid. En dat was echt wel een ding in die cultuur destijds. Men geloofde niet in de lichamelijke opstanding toen. En je kinderen waren eigenlijk de hoop op onsterfelijkheid. We lezen dat na de geboorte Elisabeth haar kind een naam wil geven. En de buren en familie willen het Zacharias noemen. Maar Elisabeth is beslist. Hij gaat Johannes heten. En Zacharias bevestigt dat. En dan komt zijn stem weer terug. En profeteert hij over zijn zoon en over de Messias die gaat komen. En over de geboorte van die Messias lezen we in de volgende uitzending. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl/bijbelstart voor het leesrooster. Ik wens je een hele goede en gezegende dag toe.

Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van 2 afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.

En met prijs Adonai, opwekking 638, komen we aan het einde van deze uitzending van Zalt Radio. Wat had deze uitzending je vanavond allemaal te bieden? Artiest van de maand voor King en Country. Je hoort vanavond weer een nieuwe editie van de Zalt Radio Top 5. Nieuw in de lijst op nummer 5, Toby Mac en Dio. Lord, it feels good. En ook nieuw in de lijst op nummer 3, Jon Reddick met Holding On, Praise God. En op nummer 1, Phil Wickham en Crowder met It Really Is Amazing Grace. Verder hoorde je vanavond de maandplaats en deze maand is dat More Like You van Believers. En in de serie Bijbelstart zijn we begonnen aan een nieuwe reeks aan Bijbelstudies. De komende tijd kijken we naar Lucas. Heb je naar aanleiding van deze uitzending vragen of opmerkingen, dan kun je ons altijd een e-mail sturen. En dat kan naar saltradio@urkfm.nl. Ook is Saltradio te vinden op social media. Op Facebook is dat facebook.com/saltradio. En Instagram saltradio_urk.fm. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Wij gaan vanavond uit met Esmee Romein. Het slotnummer van vanavond is Like You. Tot volgende week.

0: Jurian van den Berg.
1: Salt Radio.
2: Dit is het nieuws op Urk FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgde een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
3: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.